Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder. I always knew I was a rockabilly girl. Now here I am in this rockabilly world. I just got back from Memphis, Tennessee, where the hits from the sun are still shining on me.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schent.
0: Groetjes van Sam en Amor.
1: Dit is Wim Poolsing.
2: Hi, this is Ashley Robertson.
3: En we're Joanne.
4: Mijn naam is Joris Schepers.
5: Hello, this is Pam McBeth.
6: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
3: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
7: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
3: Ja.
6: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

I sat down the couch and I turned on the TV.

and I turned off the TV. Little did I know what I was gonna see.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hello everybody, I'm Bertil from the Swedish country band Highway 40. Keep listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

titel van de plaat zegt eigenlijk al genoeg. Early Sunday Morning. En ik zeg welgemeend goedemorgen op deze Early Sunday Morning. Fijn dat u weer afgestemd bent op Crossroads Country Radio. En fijn dat u komt luisteren naar Country Moods. We zijn er tot aan de klok van 12 uur, wat u gewend bent van mij. En ik heb weer een greep gedaan in de schatkamers van Crossroads Country Radio. En een aantal mooie juweeltjes opgezocht. Hier en daar een nieuw nummer. Natuurlijk de vaste ingrediënten.

van Han. En we hebben de dubbeldraai. Maar daarin heb ik een aanpassing gedaan. Maar daarover later meer. En de maandartiest, want we zitten inmiddels in de maand juni. De maandartiest deze maand is Blake Shelton. Van hem hoort u ieder uur een nummer voorbij komen. En ik zei het al, nog veel meer mooie country muziek. En is dat niet genoeg? En wilt u iets horen wat u nog niet tegengekomen bent? Dan vult u even de verzoeklijst in. Als u dit hoort, dan zit u inmiddels al op de stream. Nou, bij de berichtjes staat een WhatsApp-button die u aan kunt klikken. Dan komt het in mijn WhatsApp-bericht terecht. Of u gaat via ons regulier verzoeksysteem in het menu op onze website www.crossroadscountryradio.nl. Daar klikt u even een verzoekje aan en de rest wijst zich een beetje vanzelf. Chip Taylor, die vertolkte deze Early Sunday Morning. En ja, die is ons onlangs ontvallen. En ja, de volgende artiest. Zij, ja, volgens mij is zij er ook niet meer, maar heeft natuurlijk ook een mooie oeuvre. Ik heb het over Skeeter Davis. Ik heb haar hier met My Last Date With You

prachtig, Kenny Chesney. In 2004 kwam zijn album Born uit. En daarvan draaide ik deze mooie The Way I Love You Now. Ja, de kop is er inmiddels af. En het eerste verzoekje dient zich aan. En die is een beetje traditiegetrouw van Jan Hecht. Zeg ik, mis Johan al 2 weken. Geen verzoekjes binnen gehad van hem. Oh, wacht eens even. Er komt nou wat binnen. Nou. Hij is wakker. Nou, we gaan eens even kijken wat er in dat lijstje staat. Maar eerst gaan we een verzoekje draaien van Jan Hecht. Die heeft uit de schatkamers Donna Fargo getoverd. Met het prachtige Funny Faces. Of Funny Face moet ik zeggen, want het is enkelvoud. En hij vraagt me aan voor iedereen die lekker zit te luisteren.

100 Miles, de eerste van Blake Shelton als zijnde de maandartiest. En zoals ik al zei aan het begin van de uitzending, ieder uur een nummer van deze maandartiest. En dat is natuurlijk wat anders dan de maandfavoriet. Want de maandfavoriet, dat is onze grote held Koen Vaal. Die hoort u regelmatig voorbij komen, de hele dag door, als zijnde de maandfavoriet. Met zijn nieuwe single. We hebben hem vorige week gedraaid. Vandaag even niet. Althans, niet in de show, maar wel tussen de programma's door. En we gaan het eerste verzoekje maar pakken van Johan. Die heeft een nummer aangevraagd voor Mo. Heeft een supergoed hart en helpt mij altijd door diepe dalen heen. We gaan luisteren, zoals die heeft aangevraagd, Kitty Oslin met Truly Blue.

Zo, een beetje herrie op de vroege morgen. U hoorde de country band Nevada. Waren afkomstig uit België, onze zuidenburen. Born to a Boogie. Eens even kijken, want er gebeurde van de week wel wat. Je zou maar 93 jaar zijn en opnieuw een album uitbrengen. Dream Chaser is Willie Nelson's 79ste solo studioalbum en 156ste album in totaal. Een gloednieuwe release die een verzameling reflectieve, verhalende nummers samenbrengt die zich richten op relaties, persoonlijke groei en het leven onderweg. Geworteld in klassieke songwriting tradities met een modern perspectief, balanceert het album intieme verhalen met universele thema's als doorzettingsvermogen, timing en helderheid. Ik heb het een en ander van het album gehoord en ik heb uitgekozen om te gaan draaien I Read Your Mind, of I Can't Read Your Mind. Hier is Willie Nelson.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

Ik weet niet of ze nog steeds op stap zijn. Dwight Yoakam en Sheryl Crow, u hoorde ze hier in Baby Don't Go. En wij gaan de tempo weer ietsje terugdraaien. Doen we met een Western Stars, een nummer uit 2010 van het album van Kee Dee Lang. Luister maar eens.

0: Mooi, Ronnie Millsap, die hoort u straks nog een keer voorbij komen, want hij zit in de drie nummers met één overeenkomst. Maar deze was aangevraagd door Hattie uit Friesland, die wilde graag After Sweet Memories horen.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, ga eens even kijken in mijn agenda. Wij gaan naar 4 juni. Bill Mack, Freddie Vander. Oh, die komt vandaag ook nog voorbij. Texas Ruby, Don Reed, Gil Davis. Ja, ik moet zeggen, Don Reed en Gil Davis, die waren op 5 juni jarig. Op 6 juni Asher Sizemore en Joe Stampley. We gaan naar 7 juni Tom Compton en Wayne Stewart. En van Wayne Stewart gaan we zoiets draaien. We gaan naar 8 juni Clyde Beaver, Vernon Oxford en Sturgill Simpson. We gaan naar 9 juni Les Paul. 10 juni zie ik staan John Arthur Martinez. Nou, ik heb het al verraden. We gaan wat van Wayne Stewart draaien. It's such a pretty world today. Laten we het hopen. Laten we lief zijn voor elkaar. Elkaar respecteren. U gaat er naar luisteren bij deze.

Oh, Tony Willet, u hoort haar hier helemaal live. Ik zit er net te lezen, want zij wordt deze maand 73 jaar alweer. En zij vormde natuurlijk met haar zussen, Betty en Marianne, de formatie Pussycat. Maar zij ging nog eens een uitstapje maken nadat Pussycat niet meer on tour was. En daar volgde deze live-opname van. Volgens mij in Indonesië is dat opgenomen, maar ik weet niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, zo af en toe treedt ze nog wel eens op. En doet ze ook nog wel eens met Dick van Altena in combinatie. Dus u kunt haar zo af en toe nog wel eens horen of kunnen tegenkomen. Nou, Dick van Altena ook. Natuurlijk in augustus zometeen zijn Dick's picknick. Een leuk evenement. Laatste weekend denk ik van augustus. Ik zou zeggen, kijk even op zijn website www.dickvanaltena.com. Ik heb hem hier op verzoek van Johan. Ik denk een mooi bruggetje. We gaan hem draaien voor Edwin, een fijnproever op het terras. Hij ziet er goed uit en heeft ontzettend positieve verhalen. Zorgt uiterst goed voor zichzelf. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn drie woorden waar het een beetje om draait in het leven. MUZIEK

Doch ze vliegen als wolken voorbij. Het raakte mij in iedere vezel en in het diepst van mijn hart toen hij vroeg: als ik sterf, hoef ik niet naar

En als de grond lag tussen hier en mijn Holland, begon ik nu nog te lopen, meneer.

Zo, en als u nu nog niet wakker bent, dan wordt u denk ik niet meer vandaag, nee. U hoort Hank Williams Jr. met Born to Boogie. Voor de tijd voor een verzoekje. En dan van je kan niet zeggen van de pen, want ze worden niet meer geschreven. Gaat via de computer, allemaal digitaal. Van Jan Heg. Een artiest die ons begin december is ontvallen. Waar ik, kan ik u wel zeggen, nog steeds verdriet van heb. Want de man had ik en heb ik heel hoog zitten. Natuurlijk ook groot fan van zijn band. Ik heb het natuurlijk over Raoul Malo. En Raoul was natuurlijk de leadzanger van de Mavericks. Maar er is een periode geweest dat ze even niet samen optraden. En toen deed Raoul het een en ander samen solo. En daar ontstond in 2004 de Nashville Acoustic Sessions uit. Met een aantal artiesten. En daarop prijkt het hele mooie Early Morning Rain. En deze heeft Jan Heg aangevraagd om u te laten horen.

mooiste gouden oude en de allermooiste nieuwe komen allemaal voorbij hier op Crossroads Country Radio. En we houden natuurlijk zeker oog voor de oudere country muziek, want daar zijn zoveel fans van. En echt de die-hard country liefhebbers, ja, die horen toch liever de muziek van weleer, hè, om het zomaar te zeggen. En die hoor je gelukkig hier nog steeds voorbij komen op Crossroads Country Radio. Zo ook Johnny Cash met Born to Lose.

De maandartiest hier op Crossroads Country Radio. En ja, Blake Shelton, All of My Love, is afkomstig van zijn album van vorig jaar, For Recreational Use Only, zo heet dat album. All of My Love. We gaan een verzoekje doen, een verzoekje van Hattie uit Friesland. En zij wilde graag Freddy Vender horen met het originele Roses Are Red. Want hij zingt het natuurlijk ook in het Spaans, maar ook in het Engels. Mm-hmm.

Oh, dat blijft een prachtig nummer. Ik speel het zelf ook op mondharmonica. Maar goed, dan zit er geen tekst in natuurlijk. U hoorde Bobby Bear met Please Don't Tell Me How The Story Ends. En wanneer ik me niet vergis, is dat van de pen van Kris Kristofferson. Ja, die is door vele artiesten vertolkt. Zo vind ik ook de versie van Joan Osborne vind ik heel prachtig. Van onze eigen Jackie. Ja, Freddy Fender heeft het vertolkt. Natuurlijk Ronnie Millsap, South Mountain, Willie Nelson. Ook samen met Rosanna Cash. Brenda Lee, die vertolkt het nummer ook. En Johnny Russell niet. Nee, Kris Kristofferson zelf natuurlijk. Ja, eigenlijk een beetje te veel om op te noemen. Goed, we gaan er nog één doen. En dan gaan wij richting de weer... we gaan even kijken hoe het weer zich gaat houden vandaag en de aankomende dagen. Maar daarover zo meer. Eerst draai ik nog een band uit Limburg. Luisteren naar de naam The Walkers. Wasn't Born in Tennessee. We gaan luisteren.

0: Nou, als dat nog niet genoeg was. Wasn't born in Tennessee, hoorde de Wolkes.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, ik weet niet of u al naar buiten heeft gekeken, maar het is bewolkt en vooral in het midden en oosten komen lichte buien voor. In het westen wordt het droog en later in de ochtend komen in het noorden en oosten nog een paar buien voor. Ook dan is er vrij veel bewolking en staat een matige, soms vrij krachtige zuidwestenwind. En aan de kust is de wind vrij krachtig en vlagerig. Vanmiddag de laatste buien in het noordoosten trekken weg en daarna blijft het droog. Er zijn veel stapelwolken en zo nu en dan schijnt ook even de zon. Daarbij is het aan de westkust wat zonniger. De wind neemt iets in kracht af, maar het blijft matig en aan zee vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar 18 tot 19 graden. In de kustprovincies en in het binnenland wordt het zo'n 20 graden. Aan de noordwestkust ligt de middagtemperatuur rond de 17 graden. Vanavond, de stapelwolken nemen af. En vooral in het binnenland kan de zon op meer plaatsen nog even tevoorschijn komen. De wind neemt geleidelijk af en wordt steeds meer plaatsen zwak van kracht en zuidelijk. Komende nacht daalt de temperatuur naar 11 graden en in het zuidoosten tot 15 graden aan de kust in Zeeland en op de Wadden. Het blijft droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. Gaan we naar morgen, maandag. Er is vrij veel hoge bewolking met in het oosten af en toe wat zon. In het midden en westen kan de opkomende zon nog even onder de bewolking schijnen. Maar het zal daarna grotendeels verdwijnen. Het blijft nog een tijd droog op veel plaatsen. Het wordt warm met 20 tot 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het nog een graadje warmer worden. Er staat een matige zuidenwind. Gaan we naar, ja, de dinsdag slaan we over. We gaan naar woensdag en de dagen daarna. Ja, het belooft niet veel goed, zie ik. De dagen daarna blijft het wisselvallig met regen of met regelmatig buien. Zo moet ik dat zeggen. Zo nu en dan breekt de zon door. Maar vooral midden op de dag zijn er vrij veel stapelwolken. Met 16 tot 19 graden blijft het koel. Gemiddeld wordt het in midden juni 18 tot 22 graden. In het weekend zijn er minder buien en kan de temperatuur een paar graden stijgen. Laten we het afwachten, om het zo maar te zeggen. Dan komen we aan iets heel anders. Want u bent inmiddels gewend dat wij wekelijks een inzending krijgen van Han Kreeftenberg. Met drie nummers met één overeenkomst. Ook met het woord rain in de naam van een song zijn er heel veel. Dus later doen we er misschien nog eens. Of doen we een herhaling met dat woord. Of rainy of rains. Deze keer drie songs met het woord rain. Mijn keuze is gevallen op deze drie songs. Op nummer drie, en daar beginnen we mee, Elvis Presley met Kentucky Rain, de single versie. De first release op 29 januari 1970 bij Elvis Presley om 75 toeren per minuut. Single Kentucky Rain en op de B-kant stond My Little Friend. Het verscheen op 4 april 1970 in de Billboard Hot Country Songs. Op de tweede plaats Willie Nelson met Blue Eyes Crying in the Rain. En dan de first release uit 1947 bij Elton Britt en The Skytoppers van het album Red-Headed Stranger, uitgebracht door Willie Nelson in 1975. En we sluiten af op de eerste plaats met Ronnie Millsap, Smoky Mountain Rain. Zijn eerste release 19 september 1980. Het was een single waar op de B-kant stond Crystal Falling Rain. En wij draaien hem van het album The Greatest Hits. Dit zijn de drie songs met één overeenkomst.

prachtige songs en ik ben benieuwd wat wij volgende week weer voorgeschoteld krijgen van Han Kreeftenberg. En u hoorde achtereenvolgens Elvis Presley met Kentucky Rain, Willie Nelson met Blue Eyes Crying in the Rain en Ronnie Mills zojuist met Smoky Mountain Rain. Drie nummers met één overeenkomst en dat is het woordje rain. Ik begrijp net van mijn gewaardeerde luisteraar en sidekick Jan Hecht dat de aftiteling op de stream even niet klopt. Dus u kunt niet zien wat er gedraaid is. Mocht u dat willen weten, dan kunt u mij even een berichtje sturen. Dan laat ik u dat met heel veel liefde weten. Maar ja, ik kan het nu even niet aanpassen, want dan gaat het ten koste van de opname. Dan onderbreekt de opname en begint die weer opnieuw. Dus mijn excuses voor dit ongemak. Zo kwam het dat Jan de wolkers aanvroeg, terwijl ik hem eigenlijk net voor het weerbericht heb gedraaid. Maar goed, alternatief heeft hij Mark Knopfler en Emmylou Harris van staal gehaald met het prachtige Love and Happiness.

Oh, Roy Orbison met... ja, wat vertolkte die nou? De Uptown. Uit het Black & Knight concert. Ja, dat was me wat. Roy Orbison and Friends, een Black & White Night. Dat was een televisiespecial uit 1988, oorspronkelijk uitgezonden op 3 januari 1988. Met een optreden van zanger-songwriter Roy Orbison en de TCB Band. Met speciale gasten, waaronder Bruce Springsteen, Kiddy Lang. En ja, er waren er nog wel meer bij. Even kijken, verschillende beroemde... Tom Waits, Elvis Costello deed mee. G.D. Suter. Allemaal van die bekende mensen die meededen aan dit geweldige... concert. En op 6 december 1988 kwam er een einde aan het leven van Roy Orbison. Helaas. En we gaan een release doen van een single die van de week uitgekomen is. Wij gaan van oud naar nieuw, want Lainey Wilson heeft haar nieuwe single uitgebracht. En aan die single werkte John Mayer aan mee. U gaat luisteren naar de release en de première hier op Crossroads Country Radio van Phone Keys Wallets.

I Promise You. U hoorde Johnny Reed. Draaiden we vorige week ook wat van. Een nieuwe opgenomen cover. Maar deze komt van Born to Roll uit 2005. Nou, eens even kijken. Een verzoekje van Johan. Want er staan er nog twee op zijn verlanglijstje. En deze is voor Rwanda. Een supervrouw met haar inzet bij die winkel met... Winkelketen Hema in Helmond. Ze is daar de baas in. Maar zo hebben we ook de Jumbo en de Albert Heijn. We mogen eigenlijk geen reclame maken. Hè? Want dan moeten we zometeen gaan betalen. Dus Action, wat hebben we nog meer? Kruidvat. Noem ze allemaal maar op. We gaan hem draaien. En wat gaan we draaien voor Rwanda? We gaan draaien, Dill Watson met Sweet Jessie Brown.

0: Hoorde allerlei natuurgeluiden, om het zo maar te zeggen. Bearskin Rock. U hoorde Blake Shelton met zijn derde en tevens laatste van deze uitzending. Samen met zijn toenmalige vrouw, denk ik, hè? Want hij is een tijdje getrouwd geweest met Miranda Lambert. Goed, hoogste tijd voor. Waar ben je?
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Nou, dat is eigenlijk niet helemaal waar, want wij gaan een trippeldraai doen. En waarom? Ik ga het u vertellen. De Nederlandse countrywereld heeft weer één van haar meest markante en invloedrijke pioniers verloren.

Gitarist Peter van de Heuvel, alias Peter Hill, die decennia lang diepe indruk maakte onder zijn artiestennaam, ik zei het al, Peter Hill, is na een periode van afnemende gezondheid overleden. De muzikale reis van Peter begon in de jaren 70 vorm te krijgen, maar hij kreeg een definitieve richting toen hij in 1978 de Peter Hill Band oprichtte. Deze formatie bleek al snel een kraamkamer te zijn voor iets veel groters. De band transformeerde uiteindelijk in Savannah, een formatie die zou uitgroeien tot een van de meest succesvolle en gerespecteerde countrybands van Nederland. Hij maakte ook een tijd lang deel uit van de Texas Renegade, een andere zeer gerespecteerde naam in de Nederlandse country scene. Ook maakte hij enkele instrumentale country albums. Ja. Helaas, hij is niet meer. Maar als eerbetoon draaien we in de dubbeldraai geen twee, maar drie nummers van deze Peter Hill. We beginnen met Memories, zodat u uw herinneringen aan hem kan hebben. Gevolgd door een inzending van Jan Heg. Razmataz Polka en Just One Time, dames en heren. De trippeldraai hier in Country Moods.

and lonely when you're not here.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke countrymuziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

Prachtig, Vince Gill samen met Paul Franklin, Holding Things Together. Ja, en u hoort hem al beginnen, maar ik zet hem heel even stop, want ja, soms zijn er van die momenten in het leven of tijdens een programma, en dat heb ik niet met veel luisteraars, maar met Jan heb ik dat wel. En dat heb ik ook met Hetty uit Friesland. Ik weet niet hoe dat komt. Ze zeggen toeval bestaat niet, maar dan wil je een plaat opstarten en dan zit een van die luisteraars met de gedachte bij dezelfde artiest. En het is nu vanochtend al twee keer gebeurd met Jan. We hadden eerst de Wolken Brothers, die vroeg hij aan, maar even daarvoor, voordat hij hem op of aanvroeg, had ik hem al aan het draaien. Maar doordat de titeling op de website niet goed loopt, kon hij dat ook niet zien. Hij had het kunnen horen, als hij fan was. Maar goed, het gebeurde nu dus weer. Ik startte Vince Gill in samen met Paul Franklin, Holding Things Together. En in mijn rechter ooghoek verscheen op mijn andere scherm een verzoekje om Vince Gill, Patty Loveless en Ricky Skek te gaan draaien met Go Rest High on That Mountain. Nou, dat kan ik natuurlijk niet weigeren.

0: misschien wel een van de mooiste country nummers ooit gemaakt. Maar ja, daarin verschillen natuurlijk de smaken. En ik kan niet voor andere mensen praten. Maar het is wel, ja, het is wel een bijzonder prachtig nummer. We gaan even de verzoekjes wegwerken. Want ik heb nog wel wat in het verschiet hier. Anders komen we denk ik niet uit met het programma. We beginnen met een verzoekje voor Jordi. Die is een werker in een restaurant. En zoals Johan schrijft, behandelt hij alle klanten gelijk. Maar dat moet ook. Hè. Je kan geen verschillen maken natuurlijk in een restaurant trouwens. Ja, waarom zou je verschillen überhaupt maken? Maar goed, voor Jordi vraagt Johan Kenny Rogers aan met The Gambler. Dus het is of het blijft een gokje.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with the gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us and he began to speak.

Ah, de legendarische klanken van Sandy Posey. I Take It Back, hoor u. En daarvoor Kenny Rogers met The Gambler. En deze draaiden we op verzoek van Johan voor Jody. Een geweldige harde werker in een restaurant in de omgeving van Helmond. En als verzoekje heb ik ook nog Derek Ryan staan met I Buy Her Roses. En deze gaan we draaien op verzoek van Hattie. En is natuurlijk voor iedereen om

0: Live from the Forum. We horen de Eagles met Seven Bridges Road. En op verzoek van Leonie draaiden we deze. Ja, en daarvoor, het ging allemaal over de liefde. Derek Ryan draaiden we op verzoek van Hattie met I Buy Her Roses. En ja, daar kan je ook zingen. Don't Let Him Go, he is Jesse Colton.
1: Don't.

zijn wel titels, hè? Holding Her and Loving You. En daarvoor Don't Let Him Go. Het gaat allemaal over de liefde. En hoe dat werkt in de liefde, dat gaan deze twee mannen u uitleggen.

En u weet het ook nu. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Country Mood. Dus ik zou deze boodschap ter harte nemen. Wees lief voor elkaar. En zorg voor elkaar. En ik hoop u volgende week weer te mogen begroeten voor een nieuwe Country Moods. Rest mij u een hele fijne zondag, een hele fijne woensdag en een hele fijne week te wensen. We gaan eruit met de Mavericks, Look Around You. Komt af van een Moon and Stars album, hun laatste studioalbum, in samenwerking met Maggie Rose. Ik zeg tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende dag.

Rest van Leri weer. Cal Smith, dat is de artiestennaam van Calvin Grant Schaffner. En die leefde van 1932 tot 2013. Het was een bekende Amerikaanse countryzanger en gitarist. En hij werd vooral beroemd in de jaren 60 en 70. Nadat hij in de band van de countrylegende Ernest Tubb heeft gespeeld. Nou, dan heb je het wel redelijk gemaakt, toch? Dan heb je het wel gemaakt. Oké. Nou, hey, dan gaan we gelijk verder. En dan gaan we verder met een husband and wife, een man en vrouw duo. We kennen Kristin Scott Benson al jarenlang als de meerdere maals veelvuldig award-winning banjo-speelster van The Grascals. Haar man, Wayne Benson, die speelt ook al jaren in andere bands. En ze hebben nog nooit samen gespeeld. En ze hebben nu besloten om dan toch maar eens met z'n tweeën een album op te nemen als duet. En dat album, dat is uitgekomen begin dit jaar. Dat album, dat heet, moet ik het goed zeggen, Double Dose, een dubbele dosis. Nou, dat slaat dan denk ik een beetje op het feit dat zij met z'n tweeën staan. En als echtpaar met z'n tweeën schitterende muziek gaan maken. En daarvan gaan we luisteren naar het volgende nummer, Lay 'em Down.

Wayne Benson op de mandoline en zijn vrouw Kristen Scott Benson uiteraard op die schitterende banjo die ze ook al jarenlang prachtig bespeelt. Met Lay 'Em Down, ja, nieuw album, dat is uitgebracht een paar maanden geleden, begin 2026. Oké, we gaan weer terug in de tijd iets meer, denk ik, met Farron Young. En dan gaan we weer naar country muziek. Wat moeten we nog over Farron Young vertellen? Daar hebben we volgens mij best al vaak muziek van gedraaid. Dus we gaan maar gewoon lekker luisteren naar Hello Walls.

Ja, zoals je in het interview mij hoorde zeggen, voor mij is dit op dit moment de song van het jaar. Wat in ieder geval bluegrass betreft, Carolina Detour met No Wrong Turn. En dan voor een groep tieners, ja, één van de bandleden. Het zijn twee broers, waarvan er dan één inderdaad. Zij 21, ik zie op de website inmiddels 22 staan. Maar de anderen zijn allemaal tussen de 14 en 16 jaar oud. En als je dan die instrumentatie vooral hoort, het is schitterend. Ik ben er helemaal weg van, absoluut. Nou, van zoiets moois gaan we naar een ander bericht wat ik ook vorige week te horen kreeg. En wat helaas dan weer de verdrietige kant van het leven is. De band Crandall Creek, daar heb ik al vaker in Countryland wat van gedraaid. Ook zo'n band waar ik echt een behoorlijke fan van ben geworden in de laatste 5 tot 8 jaar zo'n beetje. De bandleider Jerry Andrews schrijft veel songs. Heeft de band zeg maar vanaf de start geleid tot wat het nu is, met een aantal bandwisselingen daarbij. Hij was echt ziek geworden, was daarvoor al een aantal keren behandeld, een vorm van kanker. En helaas kwam vorige week het bericht dat hij vorige week donderdag op 70-jarige leeftijd is overleden. En dan denk ik, dan moeten we toch ook deze week in Countryland maar weer een nummertje van Crandall Creek draaien. Ze hebben meerdere zangeressen door de tijd gehad. Ze hebben nou net afgelopen jaar weer een nieuwe zangeres aan de band toegevoegd, omdat de vorige een eigen carrière wilde gaan nastreven. Maar we gaan dan toch luisteren naar die vorige zangeres. Crandall Creek met Johnny Miller's Farm.

Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: Ja, we kennen Bronwyn Keith Hines van Delamay, de bassiste, de basspeelster. Ik vond het altijd leuk als ze dan aan het spelen waren, die meiden. En dan stonden ze met ze vieren naast elkaar. En dan Bronwyn Keith Hines met die grote contrabas daarachter. En degene die dan de solo had, daar ging ze dan altijd met die bas naartoe. Dus ze was continu die bas op het toneel van links naar rechts heen en weer aan het slepen. En dat toonde zo die passie en dat je echt in die nummers zit. Dat was zo mooi om te zien. Nou, ze was op een gegeven moment bij Delamay weg. En toen dook ze op bij Molly Tuttle en Golden Highway. Ook zo'n fantastische formatie. En die hield, zoals we inmiddels weten, ook vorig jaar op te bestaan. Toen Molly Tuttle besloot om een nieuwe band te beginnen. En Bronwyn Keith Hines doet ook solo werk. En daarvan hoorden we nu Don't Tell Me Your Troubles. En dan zegt ze, ik heb al genoeg problemen van mezelf. Ja, dat is denk ik wel wat iets bij veel mensen bekend voorkomt. Oké, nou dan gaan we eventjes naar een opname die we hebben gemaakt. En dan graaf ik in mijn geheugen. Is het alweer 2 weken geleden? Denk het wel, zo'n beetje. Toen hebben wij hier een Amerikaanse gast te gast gehad. En hij werd bijgestaan door een andere Amerikaanse gast. Maar die kennen we al langer. Die was op 4-jarige leeftijd al naar Nederland verhuisd. Dat was Keenan Shuck op de pedal steel. Maar de hoofdgast die wij hier in huis hadden was Daniel Young. En dat is een zanger, singer, songwriter, moeten we zeggen, uit Amerika. En die was op tournee. Hij was kort na de opname bij ons weer terug naar Amerika gegaan. Hij heeft zo'n week of twee door met name Nederland getoerd. En hij heeft ons met een bezoekje vereerd. En daar is wat prachtig materiaal uitgekomen. In de tweede uur krijgen we ook nog een aantal nummers te horen. Maar we gaan nu achtereenvolgens luisteren naar Wade in the River, Another Golden Hour en Baby Baby Blue. Daniel Young en Keenan Shuck.
1: I like that. Alright. Alright, this one's called Wade in the River. This is off the record Leave It Out to Dry. A song about it's a song about sticking by your friends and making sure they're okay. Here it is.

0: Nou, dat was de eerste portie van Daniel Young. Echt een fantastische singer-songwriter die we in de studio hebben gehad. Met uiteraard de briljante ondersteuning van begeleiding, kan ik misschien meer zeggen. Hè? Van Keenan Shuck op de pedal steel. Zoals gezegd, in het tweede uur nog eens drie nummers van die opname. En in de toekomst nog meer, want we hebben meer opnamen gemaakt. Dus er staat nog wat in het verschiet. Voordat we verder gaan met de muziek, wil ik eerst een zeer bijzonder, hartelijk, warm welkom heten aan onze grote baas, onze oprichter, onze organisator, onze planner en onze hoofdpresentator, Tiemen van Ark. Welkom, Tiemen.
1: Mijn hoofdpresentatie was vanavond nog niet, dus ik ga nou pas beginnen.
0: Soms
1: gebeurt het wel eens een keer dat je wat vergeet.
0: Ja, maar blij dat je weer heel huids gearriveerd bent.
1: Ja.
0: En dat je van de rest samen met ons kan genieten.
1: Maar ik heb in de auto heel erg genoten.
0: Ik wil wel zeggen, ik heb begrepen dat je in de auto al aan het genieten was.
1: Oh, zo mooi is dat live, hè? Ja, net of het echt is.
0: Ja, en
1: oh, dat was het ook.
0: Het was hier in deze ruimte. Het was echt.
1: Ja.
0: Het was echt, ja. Dus, hey, Tiemen.
1: Ja.
0: Ben je zover?
1: Ik zie dat ik gelijk aan de gang kan.
0: Ah, ja, als je zover bent, mag je iets zeggen over de Flying Burrito Brothers.
1: Nou, ik heb ze uitgekozen omdat ik dat wel leuke muziek vond. En ik hoorde van Harro over regelmatig.
0: Die heeft het er al over, ja.
1: Ja, ik denk, ik heb ook wat muziek van hun. Waarom zou ik dat niet draaien?
0: Ja, anders blijft het maar in die kast van je staan, hè?
1: Ja, en er staat
0: maar eventjes, om maar eventjes meteen met Harro te spreken.
1: Wat is nog een nadeel als je zoveel collega's hebt. Maar wel leuk.
0: Ja,
1: wel leuk.
0: Okay.
1: Ik denk, wat ik al zei. We gaan dus die Flying Burrito Brothers draaien. En ze hebben een jukebox, Saturday Night.
0: Klopt, het is zaterdag. En het is vanavond ook.
1: En we gaan wel wat van horen.

0: Dat waren dus de Flying Baboon Benito Brothers. Ja, dan kreeg ik een klap even. Maar nee, dat maakt niet uit.
1: Ik dacht dan, wat vliegt er toch voorbij?
0: Ja, maar dat waren hun.
1: Oké. Okay.
0: En we gaan naar een oude. Ja, niet naar mij. Een oud nummer.
1: Ik wil zeggen, ik ben blij dat je er bent.
0: Want we gaan weer even naar vinyl, geloof ik.
1: Ja, we gaan naar vinyl, ja. En ik probeer even heel snel te rekenen. Ik vroeg aan Johan, hoeveel tijd heb ik nog? Maar ik geloof dat ik nog wel even heb. Moet ik goed kijken. Ja, want dan... Oké. Nee. Ik ga terug naar de tijd dat ik nog bij mijn ouders woonde in Amsterdam-Noord.
0: Aha.
1: Daar komt natuurlijk veel van onze muziek en geschiedenis vandaan. Hè? Van onze vader ook en alles. Van zijn platenkast. In Amsterdam-Noord heb je een groot winkelcentrum met Buikslotermeerplein. En daar hadden ze altijd een markt. Zullen ze misschien nog hebben. Maar ik kom daar natuurlijk niet zo vaak meer, omdat ik niet meer woon. En ik was een keer, ik kan me heel goed herinneren, op het Buikslotermeerplein. Ik liep over die markt, want je moest dan van de parkeerplaats door de markt heen om naar het winkelcentrum te komen. En daar stond op de markt een marktstal met LP's. Stond van alles door elkaar.
0: Kijk.
1: En in een van die bakken stak net de bovenkant van een geel gekleurde LP. Met het hoofd en de cowboyhoed en daarboven de naam Hank Williams. En er stond een prijsje bij van 5 gulden.
0: Dat was een gulden tijdje.
1: Er was nog een dubbel LP ook en er staan 40 nummers op. Dus je snapt waarom die nu hier op tafel staat.
0: Ja, zeker. He?
1: Dus die heb ik echt mee moeten nemen.
0: Maar daar doen we elke keer eentje van, toch of niet?
1: Ja, zeker. Logisch. Ja. Dus Hank Williams heeft natuurlijk ontzettend veel nummers eigenlijk gemaakt in de eigenlijk korte carrière die hij heeft gehad. Hij is natuurlijk veel te jong overleden.
0: Ja.
1: En van die mooie carrière gaan we luisteren naar het al onbekende Cold Cold Heart.

0: Nou, er is nu geen last van koud.
1: Nee.
2: Dat valt reuze mee.
0: Ja.
2: Dat valt reuze mee. Ja. Ik moet zeggen dat het behoorlijk warm weer is.
0: Nou, zeker.
2: Oeh.
0: Ja.
2: Maar er zijn mensen die dat lekker vinden.
0: Ja, ik ook niet. Hoor.
2: Ik snap die mensen niet.
0: Nee.
2: Ik hou er niet zo van die warmte.
0: Nee, snap ik.
2: Nee, dus.
0: Je kunt aan mijn stem ook wel horen, denk ik.
2: Ik vind 18 graden mooi genoeg.
0: Ja.
2: We hebben nog een 2 uur.
0: 9 's morgens, 9 's middags.
2: Ja, en dan misschien 's avonds nog een beetje. Nee, we hebben nog een 2 uur nog een interview. Had ik al gezegd.
0: Oh, kijk.
2: Dan gaan we naar Daniel Young luisteren. En nog naar zijn muziek.
0: Ja.
2: En we hebben nog veel meer moois.
3: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
4: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal, hier op Crossroads Country Radio.
3: Great education to understand our statement.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Ik heb begrepen dat jij ze gemist hebt.
1: Nou, ik kan me de naam niet herinneren. Dus dan moeten die 3 of 4 keer moeten allemaal grofweg zo tussen 1997 en 2011 zo'n beetje zijn geweest.
0: Zou kunnen. Dus, maar deze band is bijvoorbeeld ook meegeweest naar de muziekschool in Barneveld.
1: Ah.
0: En daar hebben we dus een speciale avond georganiseerd, Ronald en ik samen.
1: Ja.
0: En het mooie was dat de ouders mochten ook komen kijken bij de kinderen.
1: Ja.
0: En toen hebben we gezegd van geef even een kleine workshop. Laat even kijken hoe dat met die instrumenten gaan. Dus de band heeft eerst wat nummertjes laten zien. De dobro, viool, hoe dat allemaal werkte, de mandoline. Want ze hadden alle instrumenten hadden ze bij zich. En dus die jongen, die kinderen, die zaten daarmee en eentje begon een beetje te huilen. Toen kwam die violist, de mandoline speler kwam erbij. Hij zegt, ik snap dat niet. Ik kan het echt niet, zegt hij tegen die jongen van de band.
1: Ja.
0: Die jongen van de band, die pakte zijn vinger en die schoof hem even een stukje naar voren. Hij zei, probeer het nou nog eens. Maar dat deed hij dan in het Engels wel.
1: Ja.
0: Probeer het nou nog eens. En toen kreeg hij het wel. Nou, dat kindje dat zat te bibberen en te snotteren.
1: Ja.
0: Want ik heb het voor elkaar gekregen.
1: Die leefde helemaal op.
0: Die leefde helemaal op. Dus ja, dat was mijn herinnering. En ik denk voor Ronald ook.
1: Ja.
0: Voor die avond.
1: Ja, dat is toch zeker mooi. En we hebben het er vaker over gehad. Hè? Ook sinds de tijd dat ik bij de EWO betrokken ben geweest. Zeg maar, hè? Nogmaals sinds 2011, 2012 zo'n beetje. Maar helaas, sindsdien is er eigenlijk nooit meer die band met die muziekschool geweest.
0: Nee, ik ben weggegaan bij het theater.
1: Ja.
0: En ik had geen contact verder meer met de muziekschool.
1: Nee, dus, dat is toch jammer
0: ook,
1: dat niet...
0: met haar manier, wat ze nog wel één keer hebben gedaan, is dus een nummer van, wat was het ook alweer? Blue Moon of Kentucky.
1: Oh ja, dat verhaal ken ik. Ja.
0: Die hebben toen met twee bandjes laten spelen. Dus de band van de muziekschool en de harmonie.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ja, dat verhaal
0: leuke
1: ken ik.
0: Tijden.
1: Ja, dat is hartstikke mooi om met kinderen dat te doen. En belangrijk.
0: Hey, week te komen, zei de Early Bird String Band tegen ons, maar wij gaan nog niet.
1: Nee, weet ik wel. Heb je al gezegd dat ze uit Noorwegen komen?
0: Nee, dat heb ik niet gezegd.
1: Zeg het eventjes.
0: Oh, ze komen uit Noorwegen.
1: Oké, okay. Oh, wist ik niet.
0: Oh, leuk hè?
1: Ja.
0: Ja, fijn.
1: Oké. Okay.
0: Nee, maar kom er wel uit.
1: Nee, dan weten de mensen thuis het nu ook.
0: Hé, hey, we gaan... gisteren waren wij even in Lunteren en toen hoorden we dit nummer gespeeld worden. Door ons is die van Alan Jackson. En Chattahoochee, geloof ik dat het heette.

0: Ja, ja.
1: Jos, even een vraagje.
0: Want, zeg het.
1: Ik zit nou wel te kijken, maar
0: ja.
1: Volgens mij kon ik niet op tijd instappen.
0: Nee.
1: Met jouw trein.
0: Nee.
1: Dus ik heb hem gemist.
0: Ach. Nou, dan moet je de volgende nemen, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, dan moet ik de volgende nemen, ja. Maar dan weet ik niet waar ik uitkom.
0: Ja, nou ja, die gaat de andere kant op.
1: Ach, nee toch.
0: Ja. Ja, maar ik snap wat je bedoelt, hoor.
1: Ja.
0: Ja, toch wel. Hey, we gaan luisteren naar een nummer van Josh Grisby en County Line. En dat is een band uit Virginia. Wordt wel gezien als een van de momenteel snel opkomende nieuwe bands, zeg maar. En hebben ook al lokale awards en zo gewonnen. En bestaat uit 6 leden. Nou ja, de band is uiteraard genoemd naar George Grisby zelf. Dus dat is de bandleider. Dan hebben we Bob Burrows, Crystal Grigsby. En Brian Vance, Daniel Madison en Josh Vance. Dus we zien 2 keer dezelfde achternaam. Dus er zullen ongetwijfeld wel wat familiebanden in zitten. Zover heb ik nog niet gepuzzeld of dat, nee, hoe dat precies zit. Maar we hebben helaas de trein gemist. Dus we gaan gewoon langs de kant zitten. Op het perron gaan we zitten wachten op de volgende. Want we zien hem in de verte vertrekken. The trains I missed.

0: Het is gek dat we allebei gemist hebben.
1: Ja, maar ja, goed, dan zijn we lekker bij elkaar, teamen.
0: Ja, dat
1: stel je
0: is
1: voor dat een van ons wel in de trein zat en de ander bleef achter.
0: Ja, nee, ja zo, maar dan gaan we weer wat missen. En dat is natuurlijk het optreden van Daniel Jong.
1: En dat was hartstikke mooi.
0: Ja.
1: We hebben al een stukje gehoord.
0: Zeker.
1: En we gaan nog meer horen.
0: Zo even, ik hoorde het eerste uur wel, de titels even...
1: De titels? Zal ik dat eventjes... Oké. Oké, de drie nummers die we nog gaan beluisteren, dat zijn achtereenvolgens Desert Air en dan Leave It Out to Dry en als afsluiter Help Us Get Along. En dan zeggen we altijd, the mic is yours!
2: Yeah. Oké. This one's called Desert Air. This one's about where I grew up. I grew up in Salt Lake City. This one's about the town I grew up in.

0: Ze hebben er zelf schik om. Het is toch prachtig als je zulke mensen hoort genieten. Je hoort ze gewoon genieten.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Ja. En die hele middag, we hebben er een hele middag van gemaakt. Ja. We hebben opnames gemaakt en we hebben gelachen. Het was mooi. Het was serieus.
0: Ja.
1: En ze hebben elkaar voor het eerst die middag ontmoet.
0: Ja.
1: En dan zie je hoe internationale taal muziek is. Dat ze dan bij zo'n eerste ontmoeting het gewoon met z'n tweeën zo kunnen neerzetten. Zo prachtig.
0: Ja, ik vraag me af of ze van tevoren al iets doorgestuurd hebben naar elkaar.
1: Ja, ze hebben wel wat contact gehad volgens mij. Wat ik begrepen heb, inderdaad. Ik zie Johan ook al heel driftig ja knikken. Maar dan nog, bijzonder.
0: Ja, nou ja? Dan gaan we naar de laatste van deze uitzending. Ja. First Go Around.
1: Ja, ik heb zoals zei, ik heb twee gospelnummers echt meegenomen. En dit is er ook eentje. Dit is inderdaad de band First Go Around, zoals jij dat noemde. Op hun website staat, weliswaar in het Engels, maar ik zal het letterlijk vertalen. Daar staat 4 vrienden, 23 snaren, 1 boodschap. Nou, dan heb je het over de gospelmuziek. Ja. Laten we maar gewoon gauw gaan luisteren. First Go Round met Dry Bones Baptist Church.

0: Ja, wat er op die website staat, dat is toch een mooie rekensom die ik mijn leerling op school kan geven.
1: Ja?
0: Ja, hoeveel is mandoline plus banjo plus gitaar plus bas? Nou, 23 snaren.
1: Oh!
0: Dat stond er op die website, toch? Ja. Dus ja, ja, hartstikke mooi. Uit Virginia komen ze ook weer. Bluegrass Gospel. Mooi.
1: Hé, hey, we gaan eerst even twee personen bedanken die vier dagen geleden geweest zijn. Daniel Jong en Keenan Check.
0: Hartstikke mooi.
1: Bedankt.
0: Ja, zeker weten.
1: Luisteren.
0: Jos, en also thank you to Lila Cherry.
1: Ja, ook,
0: absolutely.
1: Ook zeker.
0: Ja, zeker weten.
1: Jos, jij ook weer bedankt natuurlijk voor het aanwezig zijn. Mee,
0: zeker.
1: Mee
0: jij ook, Timo.
1: Mij even vervangen toen ik er niet was.
0: Ja, geen probleem.
1: Goed, Johan, jij weer bedankt voor de techniek. Valeri weer bedankt voor het social media en koffie en dergelijke. Dus, wat ga ik dus zeggen over de luisteraars? Nou, luisteraars bedankt en tot volgende week.
0: Tot de volgende week.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

de stopvolger van de plaat waarmee ze op nummer 10 staat deze week. Megan Maroney, dat nummer heet Beautiful Things. En dit is Madison. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Low Cash en Wrong Hearts.

Voor de Country Classic gaan we 31 jaar terug in de tijd, naar het voorjaar van 1995. In een nummer geschreven door Howard Perdue en Andy Spooner. Nummer 2 country voor Joe Diffie en So Help Me Girl. Hits from the Heartland, the best in new country, met Jordan Davis en Turn This Track Around.

Nog maar 5 weken genoteerd in de Billboard Country Airplay Chart en deze week al op nummer 13 te vinden. Wat mij betreft de country zomerhit van 2026. Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Hits from the Heartland, the best in new country.

Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw, nieuw in de top 20. En MacArthur op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Jacob Hackworth.

De Santa Oldies zijn van 6 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Nummer 1 Country Airplay voor Thomas Rhett featuring John Party en Beer Can't Fix. Dit is snel stijgend en een airpower. 3 plaatsen omhoog naar nummer 16, Luke Combs en Be By You.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een singer-songwriter, producer en neef van Teddy Eldridge die voor Dolly Parton en in de bluegrass band The Grascals speelt. Hij groeide op met nummers van Frank Sinatra, Ray Charles en Bobby Darin en ontleent daar de swing-invloed in zijn countrymuziek aan. Hij schreef hits voor onder andere Gary Allen en brak door met een indrukwekkende ballad over een vrouw met de ziekte van Alzheimer. Sinds hij in het voorprogramma van Taylor Swift stond en 4 nummer 1 hits heeft gescoord, is hij een gevestigde naam.
0: Deze week Spotlight on
1: Brad Eldridge.

Spotlight on Brad Eldridge. Je hoort de drie hits van deze uit Paris, Illinois afkomstige zanger. Mean to Me, Wanna Be That Song en Beat of the Music. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van dit programma en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

De Hotshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart deze week. Riley Green en Think As You Drunk. Zo direct de twee uur hits van de Heartland. We gaan het uur uit met Stella Lefty en Boston. Tot zo. On a train.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is, we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

Hallo en hartelijk welkom terug. Dit is de twee uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. We hebben een mooie primeur voor je. En we gaan de twee uur van start met Josh Ross op nummer 3.

0: Say so.
1: Dan Smyers en Shane Mooney en Say So. Twee uur lang met hits from Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Ian Mansigge.
2: You told me baby take me home.

Elke week om deze tijd Dutch New Country van eigen bodem. De opvolger van Buckle Down. Het is de nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein en heet Mama Said. Hits from the Heartland, the best in New Country. Een plaats omhoog naar nummer 8 deze week. Het is het meest recente hitsucces van Jason Aldean. Hier is Don't Tell On Me.

time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel en Hurts Like You. Ik heb hem gisteren weer helemaal bijgewerkt en hij is helemaal actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

0: Casey Musgraves en Hits from the Heartland en Loneliest Girl. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op www.hitsfromtheheartland.com en daar vind je ook meer informatie over het programma en de aangesloten stations. Hier is Jackson Dean en Make a Liar.
1: I ain't coming to your house.

0: tonight.
1: Hij schreef het nummer samen met Hillary Lindsay, met Ross Copperman en John Knight. Nummer 1 country airplay voor Luke Bryan uit 2020 en What She Wants Tonight. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. Terwijl de Fall van Cody Johnson letterlijk uit de top 10 gevallen is. 10 blijft 10, Beautiful Things, Megan Maroney. En nieuw in de top 10, Don't We, Morgan Wallen van 11 naar 9. Vorige week 9, deze week op 8. Don't Tell On Me, Jason Aldean. En het nummer 5 geluid van vorige week staat deze week op 7. Sleepless in a Hotel Room en Luke Combs. 3 plaatsen gezakt van 3 naar 6. Choosing Texas, Ella Langley. En vorige week 6, deze week 5. Een plaats omhoog, Riley Green en Change My Mind. Het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 4. Brunette, Tucker Wetmore. En Josh Ross gaat de plaats omhoog met Hate How You Look van 4 naar 3. De grootste stijger binnen de top 10 is Jordan Davis van 7 naar 2. Met Turn This Truck Around. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 15e week van 2 naar 1,

time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Chris Young en I Didn't Come Here To Leave. Hits from the Heartland, de beste new country, nieuw in de top 10, het meest recente hitsucces voor Morgan Wallen. Op nummer 9, hier is Do.

Morgan Wallen en Don't We. En dat waren ze weer, jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit voor Carly Pearce en Lee Bryce. En I hope you're happy now. Groetje!

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met de Seven Year Blues. Het is een liedje van Jack Cook, de gitarist die 37 jaar in de Clinch Mountain Buys van Ralph Stanley heeft gespeeld. En het liedje komt van het Pinecastle album uit 2006, Sitting on the Top of the World getiteld. En in 2002 vertrok Dean Holman naar Nashville om te beginnen met het opnemen van countrymuziek die hij voor jaren al had geschreven. Zijn eerste cd, Dean Holman, Through the Life, werd uitgebracht in juni 2003. En van dit album komt onder andere The Way Things Have Been.

En als cd-tip hebben we vandaag gekozen voor het nieuwe album van Aaron Watson, The Underdog getiteld. Met zijn album uit 2012, The Real Good Time, bereikte hij voor de eerste keer een plaats in de top 10 van de Billboard Country Album Chart. Een grandioos succes voor een artiest die vooral in de staat Texas bekend is. Echter ook een teken voor het feit dat de muziekliefhebbers buiten de Lone Star staat zin hebben in real country music. En nu brengt de 37-jarige met zijn nieuwe album The Underdog 14 nieuwe songs uit. En samen met Troy Olsen en Sarah Buxton schreef Aaron Watson het mooie That's Why God Loves Cowboys. Een song in de stijl van George Strait, die de King of Country zeker ook heel graag in zijn repertoire zou willen hebben.

En voor onze volgende gasten gaan we terug naar het jaar 1958. Het jaar waarin Stan Jones samen met zijn Rachel Corse uitkwam met het Disneyland album This Was The West. En een van de songs hierop is Sacagawea.

Ja, prachtig nummer, hè? Dit Sacca Jawea van Stan Jones samen met zijn Ranger Kors. En het is een nummer naar aanleiding van een boek wat ooit geschreven is. En als u dat boek kunt vinden, moet u dat zeker doen. Zeker als u je houdt van lezen, want het is een schitterende biografie. Sacca Jawea is ook de titel van dat boek. En dan in 2000 kwamen de Whites uit met het album A Lifetime in the Making en werd uitgebracht op het Skaggs label. En de Whites, dat zijn Sharon, zang een ritmegitaar, Cheryl zang een bass, Buck zang mandoline en piano. En op dit album worden ze bijgestaan door grootheden als Jerry Douglas op dobro, Aubrey Haney de fiddle, Brian Sutton de gitaar, Kenny Malone de drums en Joe Meskelen de accordeon. En dat kan alleen maar leiden naar supermooie songs.

En Tommy Alverson is een real Texas muzikant uit Fort Worth, Texas. En tijdens zijn high school periode speelde hij nog gitaar met James Hunt. En later produceerde hij het eerste album van James Hunt. Hij heeft inmiddels het podium gedeeld met diverse artiesten, waaronder Willie Nelson, Johnny Booth, Clay Walker, Gary Pinan en vele anderen. En in 1999 kwam zijn tweede album uit onder de titel Me on the Jukebox. En van dit album komt I Don't Think I'll Go to Mexico.

En de Tennessee Love Song is de titel van het tweede album van Sarah Gail Mace. En het album is op 31 maart van dit jaar uitgekomen en is de opvolger op haar debuutalbum One Good Thing uit 2012. Beide albums zijn geproduceerd door Andy Gibson, bekend van zijn werk voor Hank Williams 3. En de muziek van Sarah Gail Mace is diep geworteld in de Nashville sound. Op momenten meer zoet. Melodieus en textueel, soms vol ellende. Hier is Stormy Weather.

En voor de productie van zijn 12e album, The Underdark getiteld, werkte Aaron Watson voor het eerst samen met star-producer Keith Stiegel. En ook de bezetting van de studiomuzikanten is eerste klas. Zo zijn onder andere Brent Mason op gitaar, Eddie Byers de drums, Stuart Duncan en Larry Franklin de fiddle, als ook Paul Franklin en Dan Dagmer steelgitaar te horen. Aaron Watson staat trouwens wel garant voor stemmige en voor radio geschikte uptempo songs. En in deze traditie vinden we op de CD het zomerse Wildfire.

Ja, en dan Wendell Adkins, een voormalig rock'n'roll zanger. Zou zomaar een jongere broer van Waylon kunnen zijn. Niet alleen met zijn muziek, maar ook door zijn verschijning. Willie Nelson heeft hem in Las Vegas ontdekt en hem aanbevolen bij Gillies in Texas. Bij een paar kleine hits aan het eind van de 70er jaren is het uiteindelijk gebleven, maar zijn muziek is er niet minder om. In de jaren 80 hebben wij Wendell Adkins nog live mogen horen en zien tijdens een van de zomeravonden in de Efteling en het optreden vond toen plaats voor de grote schommel. En van zijn album If That Ain't Country uit 1984 komt Rodeo Cowboy.

En voor onze drie luik hebben we vandaag gekozen voor Johnny en Joni Mosby. Johnny Mosby is van 1936 en werd geboren in Fort Smith, Arkansas. En samen met zijn vrouw en duetpartner, Joni, zij werd geboren in 1940 in Van Nuys, California, als Janice Irene Shields, hadden ze in de 60 en 70er jaren diverse hitnoteringen. Alleen de top 10 hebben ze nooit bereikt. De drie liedjes komen van hun Capitol album uit 1969, Just Hold My Hand. En het eerste nummer, Just Hold My Hand, de gelijknamige titelsong, zou ook hun grootste hit worden. 15 weken in de charts met als hoogste notering plaats 12. En inmiddels heeft Erwin de volgende alweer klaarstaan. Which one is to blame?

En met zijn nieuwste project Bulletville wordt Mark Oatley vergezeld door zijn band Bulletville. Het album verscheen in april op Sleepcat, waarop we de zoete twang van een pedalsteel en classic honky-tonk ritmes horen. En de liedjes die gaan over verloren liefdes, moeilijke beslissingen en eenzaamheid. En een van die liedjes is de Good Timing Girl.

En vervolgens hebben we Becky Cool, geboren als Rebecca Diane Thompson op 27 oktober 1972, ook bekend als Becky Stersel en Rebecca Diane Allback, is een Australische singer-songwriter en multi-instrumentaliste. Ze heeft inmiddels 8 albums uitgebracht, waaronder in 2001 Wild at Heart op ABC. En van dit album hebben wij gekozen voor This Heart.

En ondanks de prominente begeleiding is The Underdog van Aaron Watson een album in de bekende Watson Sound. En dat is geen verrassing, want de songwriter, die in Abilene woont, is vanaf het begin een fervent vertegenwoordiger van de Texas music scene. En dat dit ook in de toekomst zo zal blijven, staat als een paal boven water. Luister en geniet van de Family Tree.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. We openden dit tweede uur met Dwight Yoakam's Pocket of a Clown. En dat komt van zijn reprise album This Time uit 1993. En Todd Snyder, geboren in Portland in 1966, is midden jaren 80 naar Memphis verhuisd, waar hij in een lokale bar, de Daily Planet, ontdekt is door Keith Sykes van Jimmy Buffett's Coral Reefer Band, met wie hij later ook gaat samenwerken. In 1994 debuteert hij solo met zijn album Songs for the Daily Planet en brengt hij daarna in de volgende jaren solo nog 12 studioalbums uit. En een van die albums verschijnt in 2002 onder de titel New Connection, wat wordt uitgebracht op Oh Boy. Hier is een Biran.

En alles op het nieuwe album The Underdog van Aaron Watson wijst op een nieuw succes. That Look, de romantische eerste single die Aaron voor zijn vrouw Kimberly schreef en gebaseerd is op de country sound van de jaren 80, kwam meteen terecht in de Billboard Country Digital Sounds en ontpopte zich in 2014 al als een van de meest succesvolle.

Ja, en dan gaan we naar Archie Blue. Hij werd geboren als Archie June in Fredericksburg, Texas. En heeft al zo'n 44 jaar zijn Silver Dollar Saloon. En bezoekers van over de hele wereld komen speciaal daar naartoe om door de beroemde rode deur te wandelen en om zijn muziek natuurlijk te horen. Hij heeft zeker 100 songs geschreven en nam veel van deze songs ook zelf op. En van zijn album uit 2001, There's Still Country Music in Texas, komt Willie Sang With Me.

Vervolgens komen we bij Jackie Waarten. Hij is geboren in 1946 in Groveton, Texas en begonnen als DJ. Aan het begin van de 70er jaren bracht hij zijn eerste single uit, Big Blue Diamond, die meteen in de charts belandde. En ook maakte hij een paar duetten met de toen nog vrij onbekende Reba McEntire. She Will Throw Stones at You betreft een single uit 1976, opgenomen op Mercury 73.783.

En Chris Gill is een Canadese singer-songwriter die in 2002 uitkwam met het album Tell Me How. En op dit album staan maar liefst 14 songs, waaronder ook It's a Honky Tonk World.

En in 1992 verscheen Restless Heart met een nieuwe cd onder de titel The Big Iron Horses for RCA. Het was trouwens ook het eerste album zonder de man die voorheen de meeste lead vocals op zijn naam nam. Larry Stewart, die de band had verlaten om solo verder te gaan. En op dit album onder andere lekker uptempo werk als Mending Fences.

En Aaron Watson die verhaalt op The Underdog, zijn nieuwe album, de tijd voorafgaand aan zijn carrière. Toen zijn muziek door een manager van Music Row als niet commercieel genoeg werd ingeschat. Een pijnlijke ervaring waaruit Watson het beste heeft gemaakt. En vandaag de dag zingt hij zijn eigen songs, draagt kleding die hem bevalt en is niet om verkooptechnische redenen gedwongen met rock of rap te flirten. En op 31 maart jongstleden is hij ook nog eens opgenomen in de Grand Ole Opry en dat is iets waarop hij ontzettend trots is. Hier is de gelijknamige titelsong.

Ja, en singer-songwriter Jimmy Melton is niet echt een begrip onder de music row schrijvers. En al voor hij op de high school zat, speelde hij banjo op bluegrass festivals in de South. Tegenwoordig is hij stafschrijver bij de Universal Music Publishing Group. En als hij zich niet bezighoudt met de muziek, dan kan men hem vinden op zijn farm in West Tennessee. En hij schreef de prachtige ballad Nobody's Perfect.

0: Enrique Trevino, die kan men met zijn Mexicaanse afkomst een beetje beschouwen als een verjongde uitgave van Johnny Rodriguez, maar dan wel als Rick Trevino. En hij kruidt zijn songs regelmatig met een woordje Spaans. Hij begon bij Columbia en mocht daar 3 albums vol zingen en een van die albums uit 1994 kreeg als titel Eenvoudig zijn naam. En dit is een van de songs.
1: Well, hello.

En zijn muzikale genen had Hoyt Axton hoogwaarschijnlijk van zijn moeder. Ze liet de jongen in eerste instantie klassieke piano studeren, maar zoals wel meer vertoond, het lichtvoetige lag er meer. In zijn tienerjaren trok de gitaar, maar hij werd vooral ook bekend als songwriter. En de eerste die Axton's songs ontdekte waren Waylon Jennings en Glen Campbell. En hij speelde gastrollen in series als MacLeod en de Bionic Woman. Speelde in films als E.T., The Gremlins en The Black Stallion. En natuurlijk ging hij ook zelf platen opnemen. Zo nam hij in 1982 het album Pistol Packing Mama op, waarop we The Warm Storms en Wildflowers vonden.

0: get the oven.
1: Na deze warme storms en wildflowers van Hoyt Axton hebben we de flipflops van Christian Boos. Hij schreef dit liedje samen met Paul Overstreet en zijn oude vriend Jeff Cohen. En het was een van de 4 songs die ze in een paar uur schreven op een woensdagmiddag ergens in LA.

En Raymond Mundo Earwood, geboren in Del Rio, Texas op 13 oktober 1952 en overleden op 21 april 2014, was een American country music singer-songwriter. En het nummer I Can't Quit Cheating on You betreft een epic single uit 1976.

En als er een award Real Country Music voor echt goede songs, ware verhalen en klassemuziek zou bestaan, zou deze erkenning ongetwijfeld op het nieuwe album The Underdog van Aaron Watson van toepassing zijn. Zijn kwetsbare kant, die toont de Texaan in niet minder pakkende songs. Bij Blue Bonnet zingt hij over het verlies van zijn dochter, die kort na haar geboorte stierf. En daarbij kwijnt de songwriter niet weg in zelfmedelijden, maar wijst er veel meer op het leven zinvol te benutten en te genieten van de tijd met geliefden.

en onvervalste cowboy romantiek wordt bezongen op No Better Than This van John Mellencamp. Het album is live opgenomen met een antieke Ampex bandrecorder. Muziek volgens de Amerikaanse traditie en een puikenmix van rockabilly, country, gospel, blues en folk. Luister en geniet van Coming Down the Road.

Mooie klanken van Billy Ray Cyrus. Someday, somewhere, somehow. Ja, en allemaal over een hele mooie dag. Daarvoor Marty Robbins met On the Sunny Side of the Street. En we begonnen deze jukebox met Mike Denver. Met het mooie Beautiful Sunday. De eerste verzoekjes moeten nog binnenkomen. Dus we gaan maar even kijken of er nog een nieuwsfeitje te melden is. En daar vond ik wat. Want een postzegel met daarop de beeldenis van Johnny Cash, genomen tijdens de fotoshoot voor Rings of Fire, de Best of Johnny Cash album, is vanaf volgende week in de US Postal Service verkrijgbaar. Fans en verzamelaars kunnen op 5 juni de zegel kopen tijdens de officiële uitgifte in het Raymond Auditorium, waarbij John Carter Cash, Randy Travis, Jamie Johnson en de Oak Ridge Boys aanwezig zullen zijn.

op zoek naar gedichten. Schrijf jij romantische gedichten? En hou je van country ballads en country love songs? En vind je het ook nog eens leuk wanneer jouw romantische gedicht wordt voorgedragen? Stuur het dan op naar gedichten@crossroadscountryradio.nl en wellicht hoor jij dan jouw romantische gedicht terug in Moonlight. Moonlight is er iedere donderdagavond van 8 tot 11 uur hier op Crossroads Country Radio.

blijft een mooi nummer, hè? The Eagles met Lying Eyes. Daarvoor hadden we Vince Hartman met Dance the Night Away. Ja, zo zie je maar dat ook zangeressen dat nummer kunnen doen. En bekend bij mij is natuurlijk in mijn programma dat er veel covers ook voorbij komen. Hoe een bekend nummer toch door een ander ook leuk gezongen kan worden. En dat was hier weer een voorbeeld van. Straks nog een leuke cover. Maar even nog terug te komen op de Eagles. Die hebben onlangs een hele mooie DVD uitgebracht. Althans, hun platenmaatschappij natuurlijk. The History of the Eagles. En daarin vind je een aantal interviews. De historie van uiteraard de Eagles. En een concert uit 1974, als ik dat goed zeg. Of 78, maar in ieder geval een concert. En in ieder geval beelden die niet eerder uit zijn gebracht. En zeker voor de Eagles fans een must have. Oftewel, die moet je dus in huis hebben.

Onder de DJ's noemden ze dit nog wel eens de instinkplaat van de eeuw, om het zo maar te zeggen. Want dat denk je iedere keer dat die afgelopen is, maar dan begint hij weer opnieuw met dat riedeltje. I Can't Help, dat was natuurlijk Billy Swan. En we gaan verder met een mooi werkje van Martina McBride. Hier is Blessed.

Nou, Martine, maar Bright kan natuurlijk beter de zegen uitspreken als dat de paus dat doet, want hè? Daar zijn al woorden genoeg over vuil gemaakt, over, ja, wat zullen we zeggen? Nee, we zeggen daar verder helemaal niks op. Gisteravond heeft Marjolein weer een hele fijne avond gehad met de mannen van Colonel Hammonds IV. En als ze even hoe noem je dat? Op de heupen krijgen, dan kunnen ze de boel aardig op zijn kop zetten, die mannen, ook tijdens hun optreden. En dan is het lachen, gieren, brullen, zo ook gisteravond. Maar ja, Marjolein die dacht van, laat ik eens Hans Venneman solo gaan aanvragen, want die heeft een album uitgebracht, alweer enige tijd geleden, volgens mij was dat 2004, 2005 ergens in die buurt, A Fully Proud, en daar staan een aantal door Hans Venneman zelf geschreven nummers op, waaronder deze hele mooie Without You.

Ah, lekker swingend nummer van de Dean Brothers. Althans, die voeren hem uit. When My Little Girl Is Smiling. Ja, en als ik me niet vergis, maar ik zal zo even checken voor de zekerheid, is die afkomstig van Of The Drifters of The Four Tops. Uit de jaren van weleer. Maar hij is weer zeer actueel, omdat Paul Garrick, die heeft hem ook op zijn nieuwe album staan. Maar ja, die kunnen we niet draaien. Ik hoor hem wel eens via lijndansverenigingen voorbij komen, maar ja, dat is echt helemaal buiten de boot van wat country betreft. Maar de volgende niet, de Die Campbells, dat zijn een beetje de Zuid-Afrikaanse Bellamy Brothers, zeg maar. Die zijn gevraagd door Hattie met de Don't Forget to Remember.

Ja, nou moeten we niet gelijk denken dat dit nou die cover was waar ik het over had. Ja, dat is weer puur toeval. Maar Ann Taylor hoorde u met The Top of the World. Is natuurlijk een nummer van Karen en Richard Carpenter. Oftewel de Carpenters. Daarvoor de Dye Campbells met Don't Forget to Remember. En dat is weer een nummer van, ja, geschreven door de broertjes Gibb. Oftewel de Bee Gees. De volgende is een verzoek van Henny. Hij zegt, draai even een mooie, draai een mooi van deze voor jou en voor iedereen. Ja, het is zeker een mooie plaat. En ik zit me even te bedenken hoe heet ze nou? Nash, Crosby, Still, Nash en Young. Of die dit nummer ook geschreven hebben, volgens mij wel. En komt die af van hun beroemdste album. Maar goed. We hebben hem hier gewoon van de Colonel Hammonds voor. Als je je kinderen nog wat wil leren, luister dan naar deze song.

0: Hallo, dit is countryband Colonel Hammond's Four met een muzikale groet voor de luisteraars van
1: Crossroads Country Radio, the music station for you.
2: En dan nu eentje uit de oude doos.

Ja, hele mooie klanken van George Jones, die onlangs van ons weggenomen is. Hè. Helaas er niet meer is, maar iemand die er nog wel is en nog stevig aan de gang is, is natuurlijk Carrie Underwood. Die brengt, Carrie Underwood, die brengt onlangs, beëindigde de Blow Away Tour op 13 augustus uit op DVD onder de titel The Blow Away Tour Live. Het concert dat afgelopen maart is opgenomen in de Ontario, California, omvat meer dan 20 songs, waaronder meer dan een dozijn nummer 1 hits. Op de bijna 100 minuten durende DVD staan ook kijkjes achter de schermen, interviews met Carrie en haar tour director en aantal clips van het Blow Away album. Ik heb haar een nieuwe single klaarstaan. See You Again.

0: Nathan Carter met Back to My Charmer Ready. En ja, die kunt u waarschijnlijk aankomende vrijdag weer horen in Stepside. Want als goed is staat deze in de Irish Polka, zoals de dans heet, in de CCR Line Dance Top 20. Dus ik zou zeggen, luister aankomende vrijdag weer naar de nieuwe editie. Tussen 8 en 11, zelfde tijd, zelfde plaats, zelfde zender. Alleen een andere gast hier, DJ Willem. Goed, Gerwin die had even zin om even lekker uit zijn dak te gaan. En even lekker door het huis te kunnen galmen. Bij de klanken van John Denver met Thanks God, I'm a Country Boy.
1: Clap your hands. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When it's

Ja, de Traveling Light, Susie Bogus was waar u naar luisterde. Daarvoor, ja, John Denver met Thanks God I'm a Country Boy. En ik weet niet of de lampen er nog hangen bij Gerwin, maar dat zullen we vast gauw horen. Of dat de buren misschien de politie gebeld hebben, dat ze misschien dachten van er is een inbraak of zo. Ja, je weet het niet wat voor geluiden Gerwin erbij maakt, maar in ieder geval, we moeten dat maar even afwachten. De volgende is een verzoek van Roel, voormalig bandlid van de Hammonds 4. Hij vraagt voor alle friends een mooi nummer van de Eagles aan. Hij zegt, ik heb ze live mogen aanschouwen, mogen zien en mogen luisteren. Ahoy Rotterdam, hier zijn ze met In the City.

de klanken van Ollie Austin met Birmingham Turnaround. En dat was een verzoek, van Henk en Mariet. En of ik deze speciaal wilde gaan draaien voor de Red Rose Country Dances. En ja, Henk zegt er ook uitdrukkelijk bij, muziek om van te genieten. Maar de volgende, ja, die vragen ze aan voor alle luisteraars. Of ik de Lennon Rockers even op wil zoeken met Simply Beautiful.

De klanken van Sidewinder. En deze band, of dit trio, komt uit Nederland. En zij vertolkte hier de State of a Fool. Ja, hier scheen vandaag sinds tijden het zonnetje. Maar zoals u waarschijnlijk ook op het weer heeft kunnen behoren of beluisteren, is het in Duitsland nogal erg vochtig en regenachtig. En zoveel zelfs dat de Rijn buiten zijn oevers treedt in Duitsland. En dat er wegdekken blank staan. In ieder geval hele delen staan er al blank met water. Ja, en dat komt allemaal ook deze kant op. Dus hier zullen de uiterwaarden ook wel vol gaan lopen. Maar we hebben een vaste luisteraar in Duitsland zitten. München om precies te zijn. Petra, goedenavond. Goedenavond, Duitsland. Zij vraagt of ik Alison Krauss wil draaien met de Union Station met het nummer Rain Please Go Away. En ja, dat is natuurlijk goed te begrijpen. Ze schrijven ook: As I get water in my basement, I do hope the rain will go away. Jackie, ba. Ja, we pray for you, Petra. Good luck. And here, ladies and gentlemen, Alison Krauss and the Union Station.

heerlijke klanken van Lee en Womack, He'll Be Back. Ja, en de volgende is een verzoek van Nicky, die ik vanmiddag nog zag optreden met Mr. P. En daarover draaien we straks nog wel even een nummer van. Zij vroeg of ik voor mijzelf zou willen draaien door haar aangeboden Tim McGraw met It's Your Love.

heerlijke romantische klanken. Je waant je eigen nu in Moonlight. Maar dat is de pas aankomende donderdag van 8 tot 11. Mijn andere programma, daarin allemaal country love songs en country ballads. Dankjewel Nicky voor dit mooie verzoekje. De volgende is afkomstig van Henk en Mariet. Voor alle country friends wilden zij graag Conway Twitty horen met Desperado Love.

Ja, de wereldberoemde Mexican Wind, zowel de dans als de song, van Emmylou Harris samen met Jen Brown. Daarvoor Chris LeDoux met Bang a Drum, en dat was samen met John Bon Jovi. Ja, u kent hem wel van de band Bon Jovi. Ik heb nog 2 verzoekjes staan van Henk en Mariet. En één daarvan is vragen ze om Dwight Yoakam te draaien met The Heart of Stone.

0: Ja, de klanken van Dwight Yoakam met The Heart of Stone.
1: Dit is het weerbericht.
0: Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer er de aankomende dagen uit gaat zien. En ja, sorry Petra, dat is voor Nederland dan. Nou, vanavond zijn er brede opklaringen in Nederland, maar in de nacht trekken enige wolkenvelden over het land. Het blijft droog en de minima variëren van een 9 graden vlak aan zee tot 5 graden in het zuidoosten. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is zwak in het binnenland en matig in de kustgebieden. Morgen start de dag wisselvallend bewolkt. Gedurende de dag heeft de westelijke helft van het land meer zon dan de oostelijke helft. Vooral in het zuidoosten kan de bewolking hardnekkig zijn. Het blijft droog en het wordt een 14 tot 17 graden bij een meest matige noordenwind. Ook dinsdag is er een mix van wolken en zon en wordt het opnieuw 14 tot 17 graden. Woensdag wordt het met gemiddeld 20 graden al een stuk warmer. Daarna klimt de middagtemperatuur richting de 25 graden. Ja, lieve luisteraars, u hoort het goed. De zon is regelmatig aanwezig, maar de kans op een lokale onweersbui neemt richting het komende weekend weer toe. Dus dat is weer een dipje, hè, om het zo maar te zeggen.

Ja, en toen had ik mezelf bij de neus, want ik had het volgende nummer nog niet klaarstaan. Maar dat maakt niet uit, want ik had nog een verzoek in de lijst staan. Want Marjolein die vroeg nog een nummer aan van de Colonel Hammonds voor. Ja, en vermoedelijk zit ze te denken van, hè, hoe kan dat nou? Futuring André van Overhagen. Ja, ik kan je vertellen, Marjolein, ik weet niet, volgens mij was je toen nog niet fan van de Colonel Hammonds voor, maar... op de cd Between the Lines staat dit mooie nummer If I Needed You. En dat was een van de eerste keren dat ik met de mannen mee mocht spelen. Toen hadden ze mij dus ook gevraagd om het intro van dit mooie nummer in te spelen.

live modenummer, hè. If I Needed You, de Colonel Hammond's Four. Ja, The Trail of Tears, dat is ook een heel mooi nummer. En die is aangevraagd door Henk en Mariet voor Cor en Mimi. Maar dan in de uitvoering van Tania Tucker.

Good old Elvis Presley met Just Pretend. Dan komen we gelijk aan de cover die ik al beloofde te draaien. En eigenlijk al aankondigde het begin van de uitzending. Maar ik moet even een berichtje voorlezen, want ik kreeg nog een berichtje van Gerwin. Kunt u nalezen in ons gastenboek. Mocht u iets leuks te melden hebben, dan kunt u dat natuurlijk ook kwijt in ons gastenboek. Maar ja, Gerwin die schrijft, de lampen hangen nog en de politie is nog niet langs geweest. André, maar wat heb ik toch zitten los te gaan op Thanks God I'm a Country Boy. Nou natuurlijk, met alle liefde gedraaid voor jou Gerwin. En leuk dat je luistert naar de programma's van Crossroads Country Radio. Goed, ja, de cover waar ik het over had is natuurlijk een cover van Elvis Presley. Het nummer Are You Lonesome Tonight is door veel artiesten gezongen. Maar kan je hem ook mooi zingen? Ja, dat kan Anne Murray. Luister maar eens.

Robbie Masters toch. Dat hele mooie If You Ever Have Forever In Mind. Mooi nummer van Vince Gill van origine. Maar Robbie heeft hem op zijn onlangs verschenen album Shooting Straight From My Heart gezet. If You Ever Have Forever In Mind. En zo zijn we even een rondje aan het maken door Nederland en België. Want hier komen we tegen Mr. P en Nicky. Ik zag ze vanmiddag nog in Helmond op de bühne staan. Met We Own The Night, nummer van de Lady Antebellum.

En niet vertellen wat ik moet doen, want ja, dat is eigenlijk waar Pam Tillis hier over zong. Don't tell me what to do. Ik zei het net al, een rondje Nederland en België, maar ik kom toch weer terug in Nederland. Want ik heb Savannah heb ik opgezocht met een nummer waar Cliff Richard een hele grote hit mee had. Hier is Traveling Light. MUZIEK

Zo, lekker rondje, heerlijke muziek. De Savannah met Traveling Light. Ik vertelde het al bij de aankondiging. Een nummer van de Cliff Richard. En u hoorde daarna Mervyn G. Futter met Mississippi. Ja, ook bekend geworden door Pussycat. En zojuist Jim Reeves samen met Patsy Cline. Have You Ever Been Lonely? En daarmee weet ik zeker dat ik in München Petra een heel groot plezier mee heb gedaan. Ja, een duo wat ook eigenlijk niet veelvuldig met elkaar zingt zijn Emily Lou Harris en Rodney Crowell. Die hebben dit jaar wel een heel mooi album uitgebracht, Old Yellow Moon. En daarvan draai ik het hele mooie Here We Are.

Mooie klank van Don Williams, Come Early Morning. Ja, daar zitten we zo al op, want het is inmiddels al 11:15. Dat betekent dat ik bij deze ook de verzoeklijst heb gesloten, omdat er toch verder geen verzoekjes meer binnenkwamen. En ja, misschien draai ik de muziek die u wilt horen. Dat is natuurlijk altijd meegenomen. Ik hoop dat u van de volgende ook kan genieten. Want die is afkomstig van Joe D. Messina. We gaan draaien Lessons in Leaving.

ja, les krijgen in het weggaan, dat is nogal wat. En ja, dat zal met de relaties te maken hebben. Jody Messina. Ja, ik ga nog een zanger draaien uit Nederland. En deze beste vriend, die die klinkt enorm goed. Maar ja, omdat de country een beetje teruglopen, is er natuurlijk heel weinig werk voor een hoop mensen die country muziek ten gehore brengt. Dus als u nog eens een keer een clubavond hebt en u wil daar iemand hebben zingen, zeg maar, die ook wat linedance nummers zingt en ook nog eens een keer betaalbaar is, denk dan eens aan Marco. Rico Hemelrijk hier met Here in the Real World.

De mooie klanken van Skeeter Davis. Ja, The End of the World. En de Stevens, The End of Jukebox. Ja, want morgen of straks gaat het wekkertje weer om 5 uur. En dan moeten we ons weer klaarmaken om de baan op te gaan. Ik bedank u dan ook voor het luisteren van weer deze Jukebox. En hoop dat u morgenavond gewoon weer om 7 uur afstemt op Crossroads Country Radio voor het programma Rijnlands Country Time. Want dan is DJ John uw gast hier. Dinsdagavond dan is het natuurlijk tijd voor de European Country Music met Hans Bulut. En woensdag Crossroads, programma van Kees de Haan van 8 tot 10. En donderdagavond, ja, dan is het weer tijd voor uw romantische country love songs en country ballads. Dan ben ik er weer met mijn Moonlight. Zou zeggen, werk ze van de week. Voor straks wilt rusten en graag tot een volgende keer. Dag hoor.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crown.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader, vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
2: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.